0: is Studio Eden. 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vandaag verloopt wisselvallig met zon, wolken en enkele buien. Er staat een stevige westenwind en het wordt hooguit een graad of 18. Vanavond en vannacht is het overwegend droog bij 10 graden. Ook zondag verloopt nog fris met een graad of 17, maar het blijft meest droog. Volgende week wordt het droger en elke dag wat warmer. Halverwege de nieuwe week wordt het zomers warm met ruim 25 graden... en richting het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm met 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: Op 17 juni organiseert Natuurmonumenten een avondwandeling door de Zeven Heuvelen, op de Veluwezoom en over landgoed Laag-Soeren. De excursie duurt van 8 tot 22:30 avondsuur. Onderweg vertellen gidsen over de geschiedenis van het gebied, het natuurbeheer en de dieren die er leven, zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën. De wandeling is ongeveer 6 kilometer lang. Aanmelden kan via de website van Natuurmonumenten. Let op, de zon gaat onder om 10 uur. Daarna kun je in het bos een boete krijgen van een boa.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag verloopt wisselvallig met zon, wolken en enkele buien. Er staat een stevige westenwind en het wordt hooguit een graad of 18. Vanavond en vannacht is het overwegend droog bij 10 graden. Ook zondag verloopt nog fris met een graad of 17, maar het blijft meest droog. Volgende week wordt het droger en elke dag wat warmer. Halverwege de nieuwe week wordt het zomers warm met ruim 25 graden... en richting het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm met 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Nu te lezen op studioreden.nl.
1: Op 17 juni organiseert Natuurmonumenten een avondwandeling door de Zeven Heuvelen, op de Veluwezoom en over landgoed Laag-Soeren. De excursie duurt van 8 tot 22:30 avondsuur. Onderweg vertellen gidsen over de geschiedenis van het gebied, het natuurbeheer en de dieren die er leven, zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën. De wandeling is ongeveer 6 kilometer lang. Aanmelden kan via de website van Natuurmonumenten. Let op, de zon gaat onder om 10 uur. Daarna kun je in het bos een boete krijgen van een boa.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Echteld en Ochten. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag verloopt wisselvallig met zon, wolken en enkele buien. Er staat een stevige westenwind en het wordt hooguit een graad of 18. Vanavond en vannacht is het overwegend droog bij 10 graden. Ook zondag verloopt nog fris met een graad of 17, maar het blijft meest droog. Volgende week wordt het droger en elke dag wat warmer. Halverwege de nieuwe week wordt het zomers warm met ruim 25 graden... en richting het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm met 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden dat hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Het is druk tussen Echteld en Ochten. Dat heeft te maken met werkzaamheden, ook op de A12. Die is dicht. Op de A15 heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De rechtbank Gelderland behandelt op donderdag 24 september 2026 om 22:30 de rechtszaak over de geplande komst van een McDonald's aan de Arnhemse Straatweg in Wordreden. De zaak zou eerder op 7 mei plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld. Ontwikkelaar Reggestede en McDonald's zijn naar de rechter gestapt nadat de gemeente Rheden in 2024 geen vergunning verleende voor het restaurant met McDrive. De plannen zorgen al jaren voor discussie in het dorp. China Palace blijft voorlopig geopend op de huidige locatie.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens is de vertraging een kwartier. En op de A1 rijdt het langzaam. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag verloopt wisselvallig met zon, wolken en enkele buien. Er staat een stevige westenwind en het wordt hooguit een graad of 18. Vanavond en vannacht is het overwegend droog bij 10 graden. Ook zondag verloopt nog fris met een graad of 17, maar het blijft meest droog. Volgende week wordt het droger en elke dag wat warmer. Halverwege de nieuwe week wordt het zomers warm met ruim 25 graden... en richting het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm met 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je 40 minuten vertraging. Vanaf dat knooppunt is de A12 dicht tot aan Veenendaal door werkzaamheden. En op de A1 is het ook extra druk van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar heb je ook 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goedemorgen, zaterdag 13 juni 2026. Het is 10 uur geweest. Wellicht lig je nog helemaal verstrengeld in bed. Heb ik 2 uur lang heerlijke muziek voor jou met Lost Frequencies en Stella Lefty.

En the feeling goes on. Nou, als jij dat gevoel hebt, dan wil ik zeggen, is dat geheel wederzijds. Want dat heb ik bij deze plaat ook. Lost Frequencies, hoor die hier op Studio Reden bij deze goedemorgen. Van zaterdagochtend is het straks het Nederlandse duo Unalter met 54 Ultra Talk to You. Naar Meredith Brooks en Bitch.

deze plaat zo goed vind, is dat ze die tussenruimtes tussen de beats, die stille momenten, zo verschrikkelijk goed gebruikt hebben om de muziek gewoon heerlijk door te laten lopen. Echt topplaat is het geworden. Another en 54 Ultra met Talk to You. Over toplaten gesproken, de titel is misschien een beetje onbestemd, maar het is wel een heerlijke plaat. Shawn Mendes, In My Blood, na de George, nee, niet George, de Greg Keane Band met Jeopardy.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je ook 10 minuten in de file tussen Beest en knooppunt Everdingen. Heeft allemaal te maken met werkzaamheden. Op de A12 vanuit Arnhem sta je voor de Duitse grens ook 10 minuten in de file. Dat heeft te maken met Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Shawn Mendes in My Blood hier op deze zaterdagochtend. En hij zegt hier ook over dat dit wellicht wel een van de platen is die het dichtste bij hem staat. Hij zegt, ik heb veel muziek al gemaakt. Ik ga in de toekomst hopelijk nog heel veel muziek maken. Maar dit is wel de eerste plaat waarbij ik niet zo vaag ben over relaties of over andere dingen. Maar heel dichtbij en heel persoonlijk. Over heel persoonlijk gesproken hoor je straks Elisa met Ik Kies Mij. En daarna ook Dennis met Today.
1: Hi, dit is Elisa en je luistert naar Robert Goody.

Denise van Donselaar is haar echte naam, artiestennaam Dennis. En deze plaat is al heel lang geleden, namelijk 2007, dat die uitkwam. Er is recentelijk nog een interview met Dennis geweest, of met Denise geweest. Van, hey joh, is het met je, wat doe je? Zegt ze, nou, ik heb inmiddels een gezin, ik ben de moeder van twee kinderen. Ik treed her en der nog wel even op, maar het leven van een artiest is momenteel even niet voor mij weggelegd. Maar ze geniet nog steeds van die twee goede platen. En één daarvan was Today. En die hoorde je zojuist. Lisa Stansfield straks met All Around the World. Nasira met Hurt Me.

Ook een classic van Lisa Stansfield, All Around the World. En ik kijk even naar de afgelopen platen. We hebben een heerlijke girl power blokje achter de rug. Begon met Elisa, ik kies mij. Daarna Dennis Today, Sera, Hurt Me. Lisa Stansfield, All Over the World. En dit was Sienna Spiro. Of nee, zo dadelijk krijg je Sienna Spiro. Daarna ook nog James Bay met Let It Go.

0: half uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat 10 minuten in de file op de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Het is daar druk door de afgesloten A12. Die is dicht richting Arnhem. Vanuit Utrecht tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Voor die afsluiting heb je ook zo'n kwartiertijdverlies. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Everdingen door werkzaamheden. De Duitse grenscontroles veroorzaken een kwartier vertraging op de A12. Het staat vast vanuit Arnhem voor de Duitse grens. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen heb je 10 minuten oponthoud voor knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zaterdagochtend 13 juni 2026. Het is 11 uur geweest. De tweede uur van Goedemorgen met Kaoma, Lambada, Damiano David en ook Rihanna. Hey Dad, I love you. Zo dadelijk door met Joe. End of the beginning. En na deze knijter van de hit van Ariana Grande. Thank you. Next.

Joe met End of Beginning hier op Studio Radio op deze zaterdagochtend. En als je dan een beetje naar de planning kijkt, want ik merk het bij die twee kleine van mij. Eentje die gaat dit jaar van school af naar het voortgezet onderwijs en die andere die gaat van groep 4 naar groep 5. Dan weet je dat de zomervakantie eraan zit te komen. En dan kijk je ook een beetje wat is er te doen in die zomervakantie. En had ik iets heel leuks ontdekt. Dat was dan via de site van Inclusio Reden. Dan hebben ze een heel leuk overzichtje van allerlei kinderactiviteiten in de zomer. En dat is dan georganiseerd door de gemeente Reden, Sport in Reden, Inclusio Reden en de Zomerij. Zo hebben ze bijvoorbeeld een Olympische sportdag. Ze hebben monkey moves. Dan doe je alsof je op de Olympische Spelen zit. Er wordt gedanst. Er is een stepclinic. Er is iets speciaals voor peuters. Er zijn zomerfestijnen. Die heten de uitsmijters. En dat is dus voor de hele gemeente Reden. Ga er even op kijken. Google er even op. En dan weet je zeker dat als je die bende even zat bent, dat je ze mooi daaronder kan brengen. Over vakantie gesproken. Madonna met Holiday.

I Ain't Worried. Zo heet hij inderdaad. Ik zat er doorheen, sorry. Maar dat was One Republic met I Ain't Worried. Zo dadelijk is het Bauza met Magnetic. Na een plaat die een heerlijk begin heeft. Faith Evans met Mesmerized. You ever heard about that thing?

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je bijna een kwartier tijdverlies. Het is druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Het heeft te maken met de afgesloten A12. Die is dicht van Utrecht tot aan Veenendaal. Voor die afsluiting rijdt het ook langzaam. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten vast. Vanwege werkzaamheden zijn daar ook 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

heerlijke plaat door Bauza Magnetic. Even over 11:30 hier op deze zaterdagochtend 13 juni hoor je dadelijk een levende legende waarvan ik zoiets heb. Laten we deze man nou eren, nu die er nog is, in plaats van dadelijk als hij overleden is. En dan klop ik even af op mijn studiobureautje hier dat het nog lang mag duren. Maar hij is er nu nog en laten we ervan genieten. Santana, The Game of Love, naar Holly Johnson met Americanos. Hey.

luister dan toch. Ik heb er toch geen woord aan gelogen. Als deze man er toch nog is, dan moet je hem eren. Carlos Santana, The Game of Love, hier op Studio Reden. I Need You is het straks van Armin van Buuren. En je hoort ook nog Samjeu, Nederlands trots met Morning. En daartussen komt Jan van Gelder langs en jou mij vertellen wat wij vandaag van het werk kunnen verwachten.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken, wolkenvelden en zonnige perioden. In de loop van de namiddag kunnen enkele buien vallen. De temperatuur is vrij aangenaam met 17 tot 20 graden en hierbij waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Vanavond is er een mix van wolken en zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan er een enkele bui vallen en bij weinig wind koelt het af naar 12 graden. Morgen wordt een vriendelijke dag met zon en wolken. Alleen in het noordoosten is een bui mogelijk. De maxima liggen rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

Een van de werelds grootste DJ's komt gewoon uit Nederland. Armin van Buuren was dit met I Need You. Ik heb jou ook nodig om natuurlijk te blijven hangen bij Studio Reden en lekker door te blijven luisteren naar alle collega's die er vandaag nog gaan komen. Maar ook morgenochtend weer 10 uur sharp hier op Studio Reden voor een splinternieuwe Goedemorgen. Fijne zaterdag. Abon is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En de rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20.

0: 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files, maar de meeste leveren een paar minuten vertraging op. Op de A2 is het wel wat drukker van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen. Daar heb je een kwartier tijd verliest. Het heeft ook met werkzaamheden te maken. Van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Beest en knooppunt Empel ook 10 minuten vast. En op de A73 is het druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Wijchen en knooppunt Ewijk. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doorland.
1: Ja, dat was Miley Cyrus, The End of the World. En dat alweer aan het begin van jouw zaterdagmiddag op deze, de 13e alweer, 13 juni. Keetje van harte welkom.
2: Ik

Ze heeft het ooit eens opgenomen voor haar album True Blue. Alleen dat werd helemaal niks. En toen gaf ze hem aan Nick Kamen. En toen zei ze ook, ach, ik kom wel in jouw achtergrondkoortje zingen. En zo is het ontstaan. Each time you break my heart. Dit is de...

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is op een aantal wegen druk door werkzaamheden. De A12 is dicht en daardoor staan omrijders op de A1 vast van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. De vertraging is een kwartier. Op de A12 heb je voor de Duitse grens vanuit Arnhem 10 minuten oponthoud door de controles. En op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen. De vertraging is een kwartier. Dat heeft te maken met werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: maanden geleden alweer drie heerlijke platen uit je speakers. De laatste was van 5 Seconds of Summer. Complete Mess. We hadden Madison Avenue met Don't Call Me Baby. En we begonnen met Marshmallow en Jelly Roll Holy Water. Even terug in de tijd met Roy Orbison.
1: Every

keer zo terug te horen. Deze Train, You're the Mermaid. En daarvoor hadden we nog Stefan Kensington. En we begonnen met Roy Orbison en You Got It. Ja, ik ga even gebruik maken van de tijd die ik nog heb in dit intro om jou even te attenderen op onze app. En wat kun je allemaal met onze app? Het laatste nieuws natuurlijk volgen. Je kunt tv kijken en je kunt natuurlijk heerlijk radio luisteren naar deze zender. Wat je moet doen, surf even naar Studio Radio voor alle informatie. En dat is Whitesnake.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB.

verkeer in Gelderland staat vast op onder meer de A1... van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Je hebt een kwartier vertraging. Ook is het daar druk door de afgesloten A12. Die is dicht van Utrecht tot aan Veenendaal door werkzaamheden. Voor die afsluiting staat ook file. Ook op de A12, maar dan vanuit Arnhem, heb je een kwartier vertraging voor de Duitse grens door controles. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je ook een kwartier in de file tussen Beest en knooppunt Everdingen. Door werkzaamheden, daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zendoorland.
1: Je beleeft het hier.
2: Ja, nadat jij helemaal op de hoogte bent gebracht van het NOS-nieuws... dan heb ik je even mogen verblijden met Ava Max. Door de Sweet But Psycho.

muziek, hè? Alicia Dixon. En je hoort The Boys Does Nothing. Nou ja, hè? Lieve lui dan moeder, zou ik maar zeggen. Dit is David Guetta. Je gaat luisteren naar Flames.

afsluiten voor deze Cut and Crew. Je hoorde I Just Died in Your Arms Tonight. Je luistert naar Studio Reden met zo direct Hilary Duff. Maar je gaat je luisteren naar Rondé.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten oponthoud. A2 Den Bosch-Utrecht. En twee rijstroken dicht bij knooppunt Everdingen. En dat resulteert in een kwartier vertraging. Op de N322 beneden Leeuwen-Nijmegen bij Ewijk 5 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken, wolkenvelden en zonnige perioden. In de loop van de namiddag kunnen enkele buien vallen. De temperatuur is vrij aangenaam met 17 tot 20 graden... en hierbij waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Vanavond is er een mix van wolken en zonnige perioden... en op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan er een enkele bui vallen en bij weinig wind koelt het af naar 12 graden. Morgen wordt een vriendelijke dag met zon en wolken, alleen in het noordoosten is een bui mogelijk. De maxima liggen rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ja, lekker hè? Deze Edge of Desire. Je hoorde de Jonas Blue. En daarvoor onze eigen Jonas Blue natuurlijk nog Jan van Gelder met het weerbericht. Hier is Davina Michel.

commentaren zo bijna aan het einde alweer van mijn bijdrage hier vandaag bij Studio Reed. Niet getreurd, het stokje wordt zo direct... Ik wou dus zeggen, het stokje wordt zo overgenomen door Fardo van Eerde. Je gaat hem zo direct horen naar 2 uur.

0: 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. Een kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Alfred Waddenooyen. En ook op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

even terug naar 1993, als ik Wikipedia mag geloven. Runaway Train, Soul Asylum. Ja, mensen vragen wel eens, weet je dat dan allemaal uit je hoofd? Nou, sommigen wel, ongeveer bij benadering. Op zich weten we allemaal wel in welk decennia iets is uitgebracht. Maar de exacte datum, ja, dat is voor weinigen weggelegd om dat helemaal te weten. Onderweg is The Cars, Drive. En nu eerst Benson Boone. Dit is Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten oponthoud en een kwartier vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen, 7 kilometer file vanaf Beest. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

dit is zijn Fever Dream. Daar hebben we allemaal wel eens last van, hè? En wat ook nog Louis Capaldi. Pointless. Nou, wat zeker niet pointless is, is studioreden op je radio. Dat als je in ieder geval van lekkere muziek houdt. Onderweg is Alan Walker met Faden. Doen we naar deze. Dit is Yves LaRocque met Rise Up.

Fleming, Meteor, niet nodig hier op Studio Reden. Waar we inmiddels alweer onderweg zijn naar de klok van 3 uur. Zo direct het NOS Journaal. En mocht het hier daar vaststaan, krijg je dat te horen van de ANWB. En dit is eerst Shawn Mendes.

0: Een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbora Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A2 door wegwerkzaamheden vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

er zou dus alweer bijgekomen zijn. Suzanne en Freek halverwege. En ja, we hadden even een ouwertje van Sabrina Carpenter. Is wel geteld misschien 2 jaar oud. Hè? Espresso aan het begin van het uur. En dit is Toni Braxton.

Goedemorgen hier op Studio Reden. Kenny Loggins met Footloose. En daarvoor ook nog muziek van Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Onderweg is Roger Sanchez, Another Chance. Maar eerst Adele, Rolling in the Deep.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld een kapotte auto op de rechterrijstrook. Vertraging is 10 minuten. 10 minuten extra op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Beest. Wegwerkzaamheden houden daar 2 rijstroken dicht. En 10 minuten vertraging op de N233 Kersteren-Veenendaal bij Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

beetje die love ballads en knuffelrock gevoel met Jackie Graham, Breaking Away. En wat ook nog Morgan Waller met Tate McRae, What I Want. Nou, onderweg is Another met 54 Ultra. Doen we naar de Sister Sisters.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken, wolkenvelden en zonnige perioden. In de loop van de namiddag kunnen enkele buien vallen. De temperatuur is vrij aangenaam met 17 tot 20 graden... en hierbij waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Vanavond is er een mix van wolken en zonnige perioden... en op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan er een enkele bui vallen en bij weinig wind koelt het af naar 12 graden. Morgen wordt een vriendelijke dag met zon en wolken, alleen in het noordoosten is een bui mogelijk. De maxima liggen rond 18 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

even een special. En ja, hij loopt net de deur uit. Jan van Gelderen heeft ons ook weer helemaal bijgebracht van wat we kunnen verwachten voor dit weekend. Ja, je moet het ermee doen, hè. Die man die is over 2 uurtjes weer terug. Praat hier weer bij. Ik weet niet of het drastisch gaat veranderen. Dat krijgen we dan weer te horen. Ja, het zit erop voor mij voor deze zaterdag. Morgen 2 uur, dan ben ik er weer gewoon bij. Zijn de Fine Young Cannibals.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht. En 10 minuten vertraging op de N233 vanuit Kersteren naar Veenendaal bij Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dat zijn die dingen waar we van houden. Jonge, jonge. Klaas Kom. Goedemiddag. The Thing I Love hoorde je om een paar minuten over vier. Max en Ellie Kremmer waren dat. Welkom bij de show. Dank je.

staat op dit moment Studio Reden. En wij zijn bezig met Reden Roosendaal Centraal. Tot aan 6 uur ben je getuige van lekkere muziek, regio-informatie en natuurlijk ook wat feitjes uit de pophistorie. Je kan het groeten doen door een mail te sturen naar studio@studioreden.nl.

0: helemaal tot het einde gedraaid op Studio Reden. Hoorde je Duncan Lawrence met een arcade. En hiervoor nog Morning van Sommieu op Studio Reden. Dus ja, Reden die maakt zich morgen op voor de 5e editie van het Bonte Schaap Festival. Tijdens het evenement worden de schapen van de Redense schaapskudde volgens traditie geschoren. Bezoekers kunnen daarnaast terecht op een braderie en genieten van verschillende culturele activiteiten. Ook is er dit jaar weer een pre-party. Bij ons huis staat vanavond een podium waar DJ Robert ten Bok de muziek verzorgt. De gratis toegankelijke feestavond die duurt van 8 tot, tot middernacht vanavond. Dus iedereen uit het dorp is welkom. Natuurlijk ook wat voor de mensen uit de regio. Kijk voor meer informatie op de website van de Bonte Schaap Festival. Bonteschaapfestival.nl. Hoe toepasselijk ook. Bonteschaapfestival.nl. Dat is dus morgen in Reden de 5e editie daarvan.
1: Studio Reden.
0: En dan heb ik weer lekkere muziek voor jou. Zomerse muziek. CG Lewis en Sweets. For My Sweets.

hoor, die 20 seconden. Robin Hilland was dat. En hiervoor nog C.G. Lewis, Sweets for My Sweets. Onderweg lekkere muziek van Dominio David, The First Time. Snelle, die komt ook nog voorbij, die is more verliefd. En nu uit de jaren 80, Pat Benatar, Love is a Battlefield.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht bij knooppunt Everdingen, daardoor 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Reden, Roosendaal Centraal.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

keer, oftewel the first time. Dominio David was dat. En die voor nog sneller. Die is smor verliefd. Leuk liedje trouwens hoor. En ja, natuurlijk regio-informatie. Het gaat over een wandeling voor gevoelige denkers. Nou, wat moeten we daarbij denken? In het kader van de week van de HSP organiseert coach Jorine Dirks morgen een gratis wandeling voor gevoelige denkers in Velp. Tijdens de wandeling van ongeveer 3 kilometer staat rust en natuur centraal. Deelnemers krijgen de gelegenheid om stil te staan bij hun gedachten, ervaringen te delen en mee te doen aan enkele oefeningen. Ook zijn er momenten van stilte. Die wandeling die begint om 9:30 bij station Velp en duurt ongeveer tot 12:00. En je kan je geloof ik nog wel aanmelden. En dat doe je via het e-mailadres info@jorinedirkscoaching.nl. Ik herhaal dat nog eventjes. info@jorinedirkscoaching.nl. Dus dat ook morgen in het kader van de week van de HSP. Een wandeling voor gevoelige denkers dus. Ja, ik zeg wel eens, laat het denken maar erbij over, hoor. Maar goed, dat in het midden.

over hoor. Katy Perry die zong erover. Teenage Dream en die voor nog Mark Ronson met Valerie. En vrienden, het is vandaag 13 juni. Goed nieuws voor muziekliefhebbers. Op 13 juni gebeurt er door de jaren heen verrassend veel dat de popmuziek een andere richting gaf. Tijd voor een korte reis door de muziekgeschiedenis. Want op 13 juni 1964 scoorde de jonge Rolling Stones hun eerste grote Amerikaanse hit met Tell Me. Het was een van de eerste keren dat de Britse rockers echt voet aan de grond kregen in de Verenigde Staten. En diezelfde dag stond ook Louis Armstrong bovenaan de Amerikaanse albumlijst met Hello Dolly. Daarmee versloeg hij zelfs de toen onaantastbare lijkende Beatles. En 5 jaar later, in 1969, bracht Pink Floyd het album More uit. Het was hun eerste plaat zonder oprichter Syd Barrett en markeerde een belangrijke nieuwe fase voor de band. En op 13 juni 1975 speelde Peter Frampton een concert in San Francisco, waarvan opnames later terechtkwamen op het legendarische live album Frampton Comes Alive. Dat album groeide uit tot een van de best verkochte live platen ooit. En dat was 13 juni, een dag waarop rocklegendes doorbraken, iconische albums ontstonden en de muziekgeschiedenis weer een paar prachtige hoofdstukken rijker werd. En wij hier bij Studio Reden keren terug naar het heden met Stella Lefty, Boston. En nu, uit de jaren 80, Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams.

met Shattered Dreams op Studio Reden. Blijf erbij tot aan 6 uur. Reden Roosendaal Centraal met straks nog meer regio-info. Heel veel lekkere muziek, dus blijf lekker hangen. Dus Shattered komt er nog aan. En nu Marshmello. Friends, tot zometeen.

0: bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 6 kilometer file op de N233 Kersteren-Veenendaal bij Renen. 3 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, wat een eigen dunk, hè? I'm Good van Jelly Roll was dat. Welkom terug. Ja, ik voel mezelf ook wel een beetje goed, hoor. I'm Good, Jelly Roll. En we begonnen het uur met Post Malone Circles. Tot aan 6 uur, Ridder Roosendaal Centraal. Tweede gedeelte daarvan, dus blijf lekker hangen. Met zometeen Harry Styles, American Girls. The Weeknd, die komt er al nog aan. In Your Eyes. En nu Jamiroquai, White Knuckle Ride.

0: voetballiefhebbers in Amerika die daar naartoe gereisd zijn, die zullen ze vast en zeker tegenkomen. American Girls, Harry Styles was dat. En hiervoor nog The Weeknd met In Your Eyes op Studio Reden. Morgenmiddag kunnen liefhebbers van natuur en lokaal voedsel terecht bij Rondje Zoom. Een fietsroute van 36 kilometer tussen Velp, Reden en Dieren. Langs de route openen ecologische tuinen, voedselbosjes, een wijngaard, een kwekerij en een educatieboerderij hun deuren tussen 1 en 5 uur. Bezoekers krijgen uitleg van vrijwilligers en kunnen meedoen aan activiteiten rond duurzaam en lokaal eten. In Reden valt het open tuinmoment samen met het Bonte Schaapfestival met onder meer een plantenruilbeurs en optredens van lokale dichters. De route is ook in delen te fietsen en te volgen via Komoot, via de Komoot-app. Maar goed, kijk voor meer informatie op de website dorpstuin-reden.nl/rondje-zoom.
1: Dit is...
0: Ja, en als je ook nog wat regio-informatie hebt, je bent lid van een vereniging, club of organisatie, of je organiseert zelf evenementen, dan stuur je bericht naar redactie@studioreden.nl. En je kan ook onze gratis Studio Reden app hiervoor gebruiken. Die download je via onze website studioreden.nl. Ja, dan lees je ook gelijk het streeknieuws. Ben je weer helemaal op de hoogte. Jonas Brothers, die komen eraan en nu Rock for Cuddly Toy.

zaterdagmiddag. Ja, ik ben bezig met Reden Roosendaal Centraal. De Jonas Brothers waren dat. En hiervoor nog Rock voor uit het verleden met Cutley Toy. We hebben nog veel meer muziek uit het verleden. Zoals Tom Brown, Funky for Jamaica. Maar daarvoor krijgen we ook nog Bausa, Magnetic. En nu Jeroen van der Boom. Je bent zo.

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 3 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: de zaterdagavond. En dan gaan jullie weer lekker feesten, stappen of weet ik veel wat. Tom Brown was dat. En die voor nog gebouw staan met Magnetic op Studio Reden. Dan het laatste bericht voor wat betreft deze zaterdagmiddag. Tijdens het Bonte Schaaffestival is er morgen ook nog een kleedjesmarkt als onderdeel van de eerste Lustrum-editie. Kinderen tot en met 12 jaar en hun ouders kunnen tussen 10 en 1 spullen verkopen die ze niet meer gebruiken. En dat gebeurt op het terrein achter firma Elderman. De organisatie zorgt voor iets te drinken en een versnapering. En bij slecht weer is er een uitwijkmogelijkheid. Aanmelden of een kraam huren, dat kan via de website. Verder is het festivalprogramma al goed gevuld met Circus Lorelei. Op het Dorpsplein, levende standbeelden op het terrein. Live muziek bij het Wapen van Reden. En een kidsplein bij de Dorpskerk. Kijk voor meer informatie op bonteschaapfestival.nl. En daar vind je dus alles over dat kleedjesmarkt. Dat een onderdeel is van het Bonte Schaapfestival dus. Direct komt eraan met One Fall. En nu, nee, yo, because of you.
1: Klaas Krom, The Netherlands.

0: met Because of You. En ik vraag me soms wel eens af, hè, heeft die man nou nooit eens een keer rust, hè? Hij zit maar bij die instrumenten. En ik ga het nu vertellen over het weer. Jan van Gelderen en daarna Rihanna, Only Girl.
1: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond is er een mix van wolken en zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan er een enkele bui vallen en bij weinig wind koelt het af naar 12 graden. Morgen wordt een vriendelijke dag met zon en wolken, alleen in het noordoosten is een bui mogelijk. De maxima liggen rond 18 graden bij een matige noordwestenwind. Op maandag starten we met veel bewolking, maar vervolgens breekt later de zon door. Door een noordwestenwind wordt het niet warmer dan 20 graden. Later in de week warmt het verder op. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

staat er nog bij, tussen haakjes. Vrienden, morgen is reden. Roosendaal Centraal weer. 4-6, luister ook dan weer. En stuur vooral je berichten naar redactie@studioreden.nl. Gaan eruit met Taylor Swift, Open Light. En nu Ice House, Crazy. Een fijne zaterdagavond. Geniet ervan. Dag.

0: zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed de 19-jarige

0: fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu één partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. En 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.